Piep als een muis. Kras als een kraai. Huil als een wolf. Zo zingen we iedereen na. Feesten is een krokodil, een engel aan een krokodil. Als je durft.